0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Mix 24. Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: U bent de eigenaar van deze zaak?
1: Ja, mevrouw Bukkums Beestenboel. De drie magische beest, maar zonder een thee, want we zitten in Utrecht.
0: Maar u zult er wel druk mee zijn, hè, met verzorging van deze dieren.
1: Ja, je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet natuurlijk, hè.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes.
0: Ach, waarom is toch gezellig?
1: En helemaal niet in de euteleuzie.
0: Oh, nee. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè.
1: Ik heb hier natuurlijk geen seksschop, dat begrijp u wel. Ja.
0: Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn, hè?
1: Mevrouw, ik heb me één keer vergist. Had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad.
0: En moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen?
1: Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen.
0: Maar wat ik me nou afvraag, meneer Bukkum, heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen?
1: Ja, en ontvreemdingen, hè? Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè?
0: Oh, je bedoelt eigenlijk meer gestolen?
1: En gepikt. Ik had laatst nog een klant, ik zag dat hij iets onder zijn jasje verborg. Verborg bedoel ik. Ja. En ik ga het hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw.
0: Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij.
1: Ja, doe eens een leuke indigestie, mevrouw.
0: Ik zal maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld verborgen camera's plaatsen.
1: Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden.
0: Meneer Bukkum, welke dieren lopen nou het hardst?
1: De vogelen, mevrouw.
0: De vogelen?
1: Het vogelwezen.
0: Ja, ja.
1: Die vliegen de winkel uit, hè. Vooral tegen het najaar, hè. Dan gaan ze naar de warme landen een beetje ontwikkeling opdoen, hè.
0: Ja.
1: Komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren, hè, natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een leuke aanbieding momenteel. Ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter.
0: Dat is niet gek.
1: En binnenkort ook, mevrouw, binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar.
0: Nou, dat vind ik niet duur. En wat voor soort honden nog meer?
1: Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH, hier iets verderop, heb ik altijd de parkeeshondjes in voorraad. Ja,
0: dat zal wel goed lopen. En het gewone vuilnisbakkenras, heeft u dat ook nog?
1: Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw. En er is voor teruggekomen het plastic zakkenras.
0: Kijk eens.
1: Maar dat zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw.
0: Maar hoe bedoelt u dat?
1: Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen. Ik denk dat ik binnenkort de krant weer neem.
0: Toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden, hè?
1: Ja, altijd als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan willen ze wel, hè?
0: Ja, dat geloof ik.
1: Alleen achterin is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Nou. Maar de apen zelf kunt u niet zien, mevrouw. Nee. Het is namelijk paartijd.
0: Oh.
1: Dus ze zijn achter in de hokken, dat is logisch.
0: Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel eens willen zien eigenlijk.
1: Ja, maar zij u niet.
0: Ja, maar ik bedoelde, wat zijn het, bavianen of zo?
1: Mensapen, dacht ik, mevrouw. Ik weet niet precies.
0: Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes één pinda geven, zodat ze heel even naar buiten komen?
1: Mevrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor een pinda naar buiten komen? Nee. Nog niet voor een hele zak, ik bedoel.
0: Ja, of u moet pinda's bedoelen natuurlijk.
1: Nee, apenrotsjes, is nou goed.
0: Maar stel nou dat ik een olifant zou willen.
1: Ja. Ja.
0: Kan ik dan ook bij u terecht?
1: Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Oh. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren, van een beetje afmeting, een beetje formaat, dat zijn de bisons. Die heb ik dan in tubevorm. Ja.
0: Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè?
1: Zoals BV.
0: Oh, ik zal maar zeggen, mottenballen.
1: Nee, nee, mevrouw. We hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. Ik heb wel vlooien pikken, maar daar heb je niks aan.
0: zullen ook wel kostbaar worden bij ons, hè?
1: Die gaan per stuk tegenwoordig.
0: Toch moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet, hoor.
1: Het is net een vak, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: En je hebt wat om handen natuurlijk, hè?
0: Ja, overdag, hè?
1: En tussen de middag, hè?
0: Oh, ook. Ja, en 's avonds misschien. Maar eigenlijk...
1: En door de week zo ook alweer. Oh.
0: Maar eigenlijk bent u de aangewezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren. De zogenaamde reïncarnatie.
1: Ja, met twee vlooien pikken op de i.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt, mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was.
0: Hey,
1: er zaten ook voorbeelden bij.
0: Ja.
1: Een man als Alfrink bijvoorbeeld, ja. Kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. Die komt terug als herdershond, mevrouw. Joop den Uil komt terug als rode hond.
0: Nou, maar wacht even, dat is geen dier.
1: Nee, maar wel een ziekte.
0: En prins Bernhard?
1: Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw.
0: En Pierre Jansen?
1: Ja, die wel natuurlijk.
0: Oh,
1: ja, en? Wandelende tak.
0: Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf.
1: Het is...
0: Net een vak.
1: En weer terug.
0: Ja. Ja. Ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Bukum. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen?
1: Ja, je moet natuurlijk van dieren houden, in het algemeen en in het bijzonder.
0: Ja.
1: En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul, maar mijn vrouw hield niet zo van dieren.
0: Oh.
1: Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit.
0: Ja.
1: En toen heb ik toch de dieren maar gehouden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

Maar je moet er ook mee oppassen, als je ook echt niet wil. Dat vind ik ook, hè. Dat zie je ook hoe de wereld in de fik staat. En iedereen staat elkaar naar het leven. We hebben nu zelfs gewoon een woord als wraakporno. En wat is dat? Dan heb je bijvoorbeeld dan heb je iets. En dan op een gegeven moment gaat het uit. En dan zet je een foto online. Dat je of seks hebt, of dat ze naakt is, of dat hij naakt. Ga je zo dat mee pesten, weet je. Een soort putje van onze haat is dat geworden. Je kunt heel snel, kun je dat ook doen, weet je. Dan gaat het uit. Oh ja, gaat het uit. Nou, dan zet ik die naaktfoto zet ik online. Fuck you, weet je wel. Dat krijg je dus. En dat is gewoon helemaal nieuw. Wraakporno. Had je vroeger niet. Tenminste, ja, had je vroeger misschien wel, maar het kost heel veel moeite om dat te doen. Weet je. Dan moest je echt seks hebben met je vrouw. En dan moest je een schilder uitnodigen. Die moest dat helemaal nagaan schilderen zo. En als het dan uitging of zij ging vreemd, moest je met dat hele doek zo door het dorp zo. Kijk, wat een slet het was, mensen. Ongelooflijk. Snap je? Heel veel werk was dat. Maar nu gaat het heel snel. Het is gewoon meteen, boom, je zet het online klaar, weet je wel. En het viel mij op namelijk omdat er een meisje is en die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook. En waarom is ze dat gedaan? Omdat het ging uit met haar vriend, ze is nog maar 21. En toen heeft iemand, ze weet nog niet of het haar vriend is, daar gaat die hele rechtszaak om. Die heeft toen een filmpje online gezet dat zij haar vriend pijpt. Dus een filmpje van een minuut dat zij haar vriend pijpt en dat is online beland. En nou wil ze van Facebook weten van wie heeft dat online gezet. Dus Facebook moet die gegevens vrijgeven. Wil Facebook niet, snap ik ook wel. Dan moet ze op een gegeven moment alle gegevens vrijgeven van wie wat online zet. Snap ik wel. Maar het is wel heel erg, weet je. En ik moest meteen denken aan dat berichtje. Nou, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, want ze heet Chantal. Ze komt uit Werkendam, Chantal. En ik weet al, het eerste wat ik dacht toen ik dat berichtje las, is, het is wel typisch iets voor een Chantal. Vind je? Weet je, what's in a name? Nou, dit soort shit overkomt een Chantal altijd, weet je wel. Dit overkomt Antoinette niet, in ieder geval, weet je wel. Heb je het filmpje van Antoinette gezien? Oh, dat spaart aan het reizen. Ja, precies. Heb je het filmpje van Chantal gezien? Dat ze de vriend pijpt. Ja, precies. Weet je, dit klopt. Het klopt gewoon helemaal. En het is echt, en het is natuurlijk heel erg voor haar, omdat zij zei ook, en toen viel het me ook op, ze zei namelijk van ja, ik schaam me kapot, want iedereen heeft het gezien. Iedereen heeft het gezien. Mijn vrienden hebben het gezien, mijn broers hebben het gezien, mijn ouders hebben het gezien. En toen dacht ik, wat, je ouders hebben het gezien? Maar even, dan heb je nog een veel groter probleem, dan heb je ook hele creepy ouders heb je. Welke ouders gaan in godsnaam het pijpfilmpje van hun dochter zitten kijken, weet je? Welke ouders doen dat nou? Misschien dat die vader s'nachts op internet aan het surfen was en denkt van, hé, dat kopje komt me bekend voor, wie is dat? Weet je dat? Dat zou kunnen. Maar je gaat toch niet serieus het pijpfilmpje van je dochter zitten kijken? Van, nou, we hebben het gekeken, Chantal, heel erg heftig. Ja. Nou, we hebben 3 keer moeten kijken om wel zeker te weten dat jij het was. Ongelooflijk. We hebben het niet geliked. Nee, vonden we net iets te ver gaan? Zeker niet. En die moeder ook zei, ja, van wie heeft ze dat? Nou, niet van jou in ieder geval. Dat is één ding wat 100% zeker is, niet van jou. En het is echt, en dat filmpje, want ik had het de hele tijd, ik had het niet gezien. En toen moest ik spelen in Geertruidenberg. En op een gegeven moment vertelde ik dus van, ik heb het niet gezien, ik kon het niet vinden. Want als je op internet intikt, meisje pijpt gast, schijnen heel veel mogelijkheden te zijn. Een vriend van mij had dat gedaan. Iets minstens 14 mogelijkheden zijn er dan die je hebt. En dus op een gegeven moment zei zo'n jongen, die stak zijn hand op en die zei van, ja, ik heb het op mijn telefoon. En wat Geertruidenberg ligt vlakbij Werkendam. En toen hebben we gewoon met het publiek dat filmpje gekeken. En ook een iPad zo. En toen hebben we gewoon het filmpje gekeken. En die jongen, die zei, vlak voordat hij het aanzette, zei hij zo van, ja, ik weet niet waar ze moeilijk over doet, want ze hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. En hij zet het zo aan. Lieve mensen, zij hoeft zich nergens voor te schamen, jongen. Het is echt, het is geen wraak, het is reclame, is het gewoon. Alsof de leven ervan afhangt. Echt serieus. Alsof ze met een Kalashnikov tegen de hoofd aanstaan. En nu zuig je alles op wat in je buurt komt. Zij klimt erin, jongen. Holy shit, zeg. Ik kreeg het schaamrood op de kaken gewoon. Ik zat helemaal zo, nou, mevrouw, doe rustig aan, zeg. Het hoeft niet allemaal op vandaag, weet je wel. Dat ding hangt er morgen ook nog wel. Holy shit, zeg. Het is een beetje om het juiste beeld in je hoofd te krijgen. Denk aan een uitgehongerd paard zonder tanden dat je een wortel voert. Dat is ongeveer het juiste beeld. Echt, het filmpje wordt op een gegeven moment blurry omdat ze alle megapixels meezuigt zo ongeveer. Het is echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En toen moest ik weer denken, dat hebben die ouders gewoon zitten kijken. Jezus. Echt. Oké, maar het is natuurlijk heel erg erg. En ten eerste, kijk, ik heb wel een soort oplossing. Want het vervelende is namelijk dat zoiets online kan belanden. Hè? En het vervelende is altijd dat als zoiets online belandt, is dat de man is altijd stoer en de vrouw is altijd een slet. Dat is altijd meteen zo, vrouw is slet, man is dan stoer als je zoiets ziet, weet je wel. En zo werkt het gewoon. Terwijl wij zijn net zo groot sletten, jullie zijn net zo stoer, maar dan op een of andere manier is het wel. Maar het probleem is dus, als je het dus hebt gemaakt, kan het dus online zijn. Je kunt er dus mee geconfronteerd worden, hè? Wraakporno. Dus even een kleine tip. Is tip 1 voor alle vrouwen hier, doe het niet. Neem het gewoon niet op. Kan het niet online verschijnen. Snap je? Beste tip is dat. Ja, dus gewoon niet doen. Kan het niet online verschijnen. Want je hebt er ook echt geen flikker aan. Het is echt niet leuk om een pijpfilm van een minuut terug te kijken. Het is niet zo dat je op vrijdag zit te denken van, hé, wat zullen we gaan doen? Zullen we een film gaan kijken of een serie? Of zullen we even het pijpfilmpje van een minuut terug gaan kijken? Nee, je hebt er helemaal niets aan. Weet je, misschien later voor de kinderen of zo. Van, nou, papa en mama waren ook best wel hardcore, hoor. Poef. Weet je, dus, holy shit, man.
hangt dat ding van paarden nog? Of is echt alles op? Weet je, dat idee heb je. Dus dat is tip 1. Gewoon niet opnemen. Dan kan er niks gebeuren. Dan kan het niet online zijn. En dat is ook tip 2, 3 en 4. Dus eerste, en tot 5. Eerste 5 tip. Niet opnemen. Kan er niks verschijnen. Ga je het wel doen. En dan word je overgehaald. En denk je van nou deze relatie is sterk genoeg. Ik ga het wel doen. Dan moet je even een verzekeringetje inlassen. En dan moet je ook een filmpje maken. Dat confronterend is voor hem. En dan zeggen heel veel mensen meteen. Ja, dan moet je een filmpje maken dat hij jou beft. Maar dan is hij nog steeds stoer en zij nog steeds in slecht, snap je? Dus niet het juiste ding. Wat je wel moet doen is, je moet een filmpje maken dat hij je anus likt. En dat is net even iets minder stoer namelijk, snap je? Oh, hier wordt hij gepijpt. Oh ja, hier likt hij mijn fucking anus. Boom! Ja? Net even iets minder stoer, snap je? En dan niet zo net onder de douche vandaan anus, hè? Zo'n werkdag anus. Gewoon... Maak filmpjes wat je nog extra hebt gedaan, je hebt van alles gedaan, gesport en weet ik veel wat. En die anus wordt van binnen en buiten helemaal schoongelikt gewoon. Dat is... Net even iets minder stoer is dat. Ik zie heel veel mensen nu shit van hun telefoon wissen. Ja, even stappen. Ja, beffen. Dat is wel apart trouwens. Dat is het enige, dat is met beffen. Beffen is echt het enige waarbij een vrouw na 10 minuten kan zeggen van... Ja, daar ja. Maar dat je denkt, na 10 minuten, zeg gewoon meteen waar ik heen moet, alsjeblieft, weet je wel. Ik kan nu al nauwelijks praten door een verlamde tong, weet je wel. Ja, daar ja. Zeg meteen, ja, daar. Ga ik meteen daarheen namelijk. Hallo. Dit is ook een tip. Yeah. Ja. Deel. Kan ik alleen maar bij... Kan niet bij pijpen. Je bent met een heel raar meisje als je na 10 minuten moet zeggen... Ja, daar ja, perfect. Net zat je helemaal verkeerd, maar nu zit je echt helemaal goed. Ja. Alle deurknoppen zijn nat en alle kaarsjes zijn uit, maar nu is het echt... Helemaal fantastisch. Een goeie man.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Oh. Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongens.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
4: Gezellig.
5: Ben je Bob? Zeg het hardop.

U kent het misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetballen. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar heet toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit hij jongen waardeloos? Ze gaan halen de doelpunten niet eens. Daar heb je dan niks, hè? Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg, 0-0, zegt hij na, het had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, van sla de tand uit hun bek, DWS. God, wat leuk zeg. Even later sla de tand uit de bek, Fortuna. Ik zeg, meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Daar heb je dan niks, hè? Maar gaan nu weer die mensen met voetbal wel doen? Jij is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Mijn vrouw, hè? Aardig mens, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat eet het door in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, dan moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, papi, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Even later, papi, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Enfin, het rust. Ik stop hem vol met ijsjes en met touwgummi. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Papi, ik wil naar huis. Papi, ik wil naar huis. En joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven. I don't understand.

maar ik ben helemaal gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kunnen wij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Enfin gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo'n bang dat u het niet ziet? Zegt hij, nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Ga ik altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland in het vliegtuig, weet je wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, maar weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen hem, meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, hij niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eten, echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogen plakt, of op een gegeven ogen. Ja, ze gaan niet een beetje lachen om versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Afijn, op een gegeven ogenblik pakt die man, pakt een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet dat in dat ander plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van hup Abel Enstra, hup Abel Enstra. Ik zeg, god meneer Abel Enstra, voetbal dan zeker geen vijfde jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen zeggen, is niet te geloven hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Van, oh ja, mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit en enorme linksbinnen. Hartstikke hoor. Of fijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen haar, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen, ik zeg nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaap, moet jij een strafschop? Gaan we verder.

0: Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens.
1: Ik zal ze laten geloven dat ze maar van mij. Ja! Yeah.

Mijn vriendin die draait om en die zegt: heb je geen mondkapje bij je? Ik zeg: nee, is dat erg? Dus ik zeg, zegt ze: nee, natuurlijk niet, domme lul, die ook toevallig de rare vader van mijn kind is. Dat is helemaal niet erg, maar dan kun je niet mee met het bootje. Ik zeg: nou, super volwassen reactie. Nee, nee, dat vind ik stom. Dat soort argumenten droeg ik aan. Ik zeg: is er niet iets wat ik kan doen? Kunnen we niks bedenken? En mijn vriendin die zit echt zo: oh god, deze gast, echt waar. En ze haalt adem, ze kijkt me aan. Ze haalt adem, ze doet een hele teug naar binnen. Ze ademt helemaal uit. En toen zei ze: nou, moet je mijn zadelhoes? Ik zeg: wat? Ze zegt: moet je mijn zadelhoes? En ik kijk naar haar en ik kijk naar die zadelhoes. En ik denk: dit wijf is geniaal. Ik ben getrouwd met MacGyver. Ja, zeker wil ik die hebben. Dit gaan we een honderdje doen. Ja, geef maar hier. Zij zo: ja, wil je die hebben? Want zij ziet ook al de hoop aanwakkeren in mijn ogen. En zij haalt hem door. Zij laat het allemaal gebeuren. Want zij wil ook vermaakt worden. Zij haalt die zadelhoes er vanaf. Hier, schat. Doe maar lekker aan. Dus ik doe een zadelhoes op mijn gezicht. Zwart rubber met zo'n elastieke koordje erin. Om het aan te trekken. Om mijn bek. Achter mijn oren trek het aan met de elastieke koordje. Heel mijn bek is zwart bubbelend rubber. Ik ben Sub-Zero van Mortal Kombat. Helemaal tevreden. En ik weet dat er stront aan de hand is. Want ik zit naar mijn vriendin en mijn zoon te kijken. En die kijken mij alle twee tegelijk aan en doen synchroon dit. Maar er is geen tijd. Er is geen tijd om te vragen wat ze daarmee bedoelen. Want de klep van het veerpontje gaat naar beneden. En alle mensen die staan te wachten, de hele menigte, die begint te bewegen. Al die mensen beginnen weer, heel die menigte, alle gnoes, die beginnen te gaan. Weet je wel? En dan moet je mee. Oké, gaat samen, dan gaan we. Mijn vriendin en mijn zoontje eerst, ik erachteraan. Maar helemaal blij. Weet je wel? Ik heb een oplossing. Ik ben Heidi van het Alpenveld. Ik helemaal huppelend zo met mijn fiets het pontje op. Op het pontje staat een controleur. Een coronacontroleur. En die man heeft een cursus fascisme gedaan. Die staat daar in zwarte soldatenschoenen. Helemaal zwart gekleed, zwart mondkapje, arm op de rug. Staat mensen te keuren of ze goed gekleed zijn. En die geeft rare, nondescripte, onverstaanbare, fascistische keurgeluiden. Check, check, zien. Oké, superklit, fijn. Superklit, dat je denkt, wat is dat voor raakle? Hij was aan het associëren. En ik loop voorbij en bij mij geen geluidje. Dus hij, trip, trip, trip, kom ik voorbij. En ik loop door, helemaal blij. En op een gegeven moment hoor ik achter me, Jana, stil blijven staan. En ik schrik me helemaal de tering. Maar direct daarna denk ik, oh, iemand is de lul. Dat wordt leuk. Heel erg op een basisniveau was dat mijn reactie. Ik maakte een soort hondengeluid. Het was een soort Scooby-Doo moment. Eerst geschrokken en toen blij. Het was eerst... En toen... En toen keek ik om en die vent die stond me zo... Stond me aan te wijzen, zo. Helemaal van top tot teen. Er was geen centimeter van mij die deugde. Zo. En ik helemaal in mijn onschuld. Ik was een 18e-eeuwse Franse courtisane. Moi? En ik zei, maar wat is er? En toen zei hij de gouden zin. Allemaal mensen kijken. Deze zin is serieus een keer uitgesproken. Ergens in Amsterdam. Toen schreeuwde hij over die boot. Dat is geen mondkapje. Dat is een zadelhoes. Fucking goud, of niet? En ik helemaal verbaasd. Dat hij, daar zei iedereen, volgens mij. En ik was ook oprecht blij voor hem dat hij zijn cursus fascisme in de praktijk kon brengen. Dus ik zei, yes sir. Want hij had het goed gezien. En toen voelde hij heel die boot denken, oeh, doe dat maar niet. Want deze vent is al pissig. Nou even niet cynisch doen. Toen zei hij, meneer, de boot af. Ik zei, wat, nee toch. Hij zei, dat is tegen de regels. Regels zijn regels. Nu van de boot af. Ik zei, oh, kom op. Want iedereen stond te kijken, dus ik ging met de menigte ook praten. Ik zei, is er niet iets wat we kunnen doen? Wat, een musical opvoeren? Sloeg helemaal nergens op. Er is ook niemand die reageerde, behalve mijn zoontje. Die zei, kiel halen? Ik zei, stil jij! Je hebt verlies verkeerd.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

sexy people.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè?
1: Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In een ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vinden ze in de wagen wel leuk. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: zal.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Hey.
3: Hey.
2: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
3: Tuurlijk.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Ik vind het imiteren van bekende Nederlanders een van de allerleukste dingen van mijn vak. En dan is het denken. Als ik nou zo gek ben van imiteren, is het niet leuk, als ik er zoveel plezier aan beleef om mensen te imiteren, is het niet leuk om het jullie vanavond ook te leren. Dat jullie nou vanavond ook kunnen imiteren. Daarom ga ik jullie even leren imiteren. Het is namelijk niet zo moeilijk als je denkt. Je hoeft alleen maar te weten waar de imitatie zit en welke spieren je moet gebruiken. Peter R. de Vries, mooi voorbeeld. Peter R. de Vries heb ik nooit kunnen nadoen, omdat ik nooit wist waar die zat en welke spieren ik moest gebruiken. Daar ben ik dus pas, serieus, 2,5 maand geleden achtergekomen, toen ik mijn hondje aan het uitlaten was. Ik was mijn hondje aan het uitlaten, toen kwam ik een man tegen, ook met een hondje. En toen begon die hond van die man te poepen. En toen keek dan die man en toen zag ik iets, wat ik eigenlijk wel wist. Eigenlijk alle mensen met honden, die weten dit. Voor de mensen die geen hond hebben, moet je eens opletten. Als een hond begint te poepen, poept onbewust het baasje altijd een klein beetje mee. Is het nooit opgevallen? Als een hond zit te poepen, zie je het baasje er zo naast staan, zo. Als je dit weet, is het te leuk. Kijk vanavond even. Nou, en toen ontdekte ik de spieren die wij gebruiken tijdens het poepen. Die spieren, die moet je dus gebruiken om Peter R. de Vries te imiteren. Nou begrijp ik waarom er zoveel poep uit deze man zijn mond komt. Die man gebruikt de hele dag die spieren. Peter R. de Vries. Ik geef hem je gratis. Kun je vanavond na het tandenpoetsen in de badkamerspiegel kunnen proberen. Ga als volgt. Goed luisteren. Je doet je kin zo ver mogelijk naar voren als je kunt. Zo ver mogelijk, die kinderen zo ver mogelijk naar voren. Je praat een beetje nasaal, dus door je neus. En je gebruikt deze spier. Kijk je dit.
1: Nou, dus jij beweert dat je dat niet gedaan hebt. Dat vind ik heel raar. Jij zit hier gewoon glashard te poepen.
0: Nou, nog een hele simpele, nog een hele simpele. Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel, hier op Radio Veronica. Nu gaan we echt beginnen. Nu gaan we echt beginnen. Met de cursus imiteren. Wat ik al zei, imiteren, het heeft allemaal met spierspanning te maken. Ik ga jullie even de makkelijkste imitaties van Nederland leren, dat je thuis makkelijk kan nadoen. Het gaat als volgt, we beginnen met de basisoefening. En de basisoefening is alle spieren ontspannen. Alle spieren helemaal ontspannen. Niet alle spieren, maar bij alle spieren ontspannen. En als je alle spieren helemaal ontspant, kom je automatisch uit bij de stem van Paul van Vliet. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet. De kinderen in Afrika, de kinderen van UNICEF, meisjes van 13 veilig achterop bij vader op de fiets. Iedereen kan de stem van Paul van Vliet, dus je bij alles ontspant. Als je de stem van Paul van Vliet hebt en je blijft ontspannen, maar je gaat voor in de mond praten, hè? Kom jij bij Toon Hermans. Wat Toon Hermans zit hier, hè? Maar wat u dacht nog, hè? Dat hij hier zat, maar hij zit hier. Vindt niks. Nee, ik vind de stormimitatie, mag ik best weten, ik vind de stormimitatie. Hè? Dus Toon Hermans zit hier en hierachter zit Radio 1. Dit is met het oog op morgen, dit is Studio Langs de Lijn. Dit is met het oog op morgen met Toon Hermans en Paul van Vliet. Dus dit is Radio 1, dit is Toon Hermans.
2: In het midden zit Johan Cruijff. Nou, ook een vrij simpele imitatie. We missen vreselijk, maar heel veel mensen kunnen vrij goed nadoen. Maar wat heel weinig mensen weten. Als je Johan Cruijff praat en je knijpt je keel dicht, kom je automatisch uit bij de voice-over van Geer en Goor. Geer en Goor gaan naar het bejaardentehuis om wat eenzame bejaarden de stuipen op het lijf te jagen. En als je de stem van Geer en Goor hebt, je gaat naar links voor, kom je uit bij oh jee, oh nee buur. Oh nee buur, wat doe jij nou? Wat doe jij nou buur, wat doe jij nou? Arjeto,
0: Arje touw, buur, arje touw. Hey buur, wat ben je man, buur?
3: Arje touw, huppetouw. Luister, luister. En als zijn buurman praat, luister. Als zijn buurman praat. Hé, hey, arje touw, arje touw. En je knijpt je keel dicht. Kom jij bij Elmo, Elmo van Sesamstraat. En als je Elmo ontspant, kom jij bij Magneet Doorman. En van Magneet Doorman kom jij bij Supergrover. En van Supergrover gaan we terug naar Magneet Doorman. Dan naar Elmo, naar Elmo, naar Oito, naar Oito, naar Oito.
0: Nou, Gerig hoort, ja, Kruif, Radio 1, Toon Hermans. En weer terug naar Paul van

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

Weet je wat het nou gewoon is? Kijk, zo'n kind. Dat is hartstikke leuk, echt waar. Daar wil ik helemaal geen kwaad woord over horen. Ik heb echt het liefste jongetje van de hele wereld. Echt blond, blauwe ogen, echt een schatje, nooit huilen. Ik heb echt, alleen als hij bijvoorbeeld op zijn kop van de trap naar beneden stuitert, weet je wel, dat soort, dat je denkt, nou begrijp ik wel dat je moet huilen. Maar echt een leuk, een lief jongen. Ik heb echt veel plezier in het ventje. Maar ja, dat wist ik dus ook niet van tevoren. Dat vertelt ook niemand je. Maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens meer toe. Ik heb in mijn huis een werkkamer, zoals het hoort, met een piano, een typemachine en een rijmwoordenboek. Nou, ik kom er niet meer. Ik weet niet eens meer waar die kamer is, echt waar niet. Ergens bij de trap linksaf, geloof ik. Ik weet het niet. Ik ben er gewoon in geen 100 jaar meer geweest. Je komt er gewoon niet meer. Kijk, bijvoorbeeld vroeger. Als je de deur uit wou, nou ja, je pakt je jas, je sleutel, je fiets, je bent weg. Een minuut nadat je besloten hebt dat je weg wilt, ben je al aan het eind van de straat. Nou, tegenwoordig, voordat je met zo'n kind de deur uit bent, nou, je bent een halve dag verder. Doe je niks geks? Nee, doe je niks geks. Maar bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld douchen. Daar begint het al mee. Sorry, ik doe het zelf nu ook, maar ja. Maar douchen. Nee, dat was vroeger 5 minuten. 6 minuten hoogstens als je je deodorant was vergeten dat je nog een keer naar boven moest. Nou, tegenwoordig, je bent een half uur, drie kwartier verder. Ik bedoel, eerst moet hij verschoond, stront eraf, water, zwit, zal, schone luiers. Nou ja, hij is weer een beetje fris. Je gaat zelf even snel onder de douche. Je staat je haren in te zeepen met shampoo. En net als je helemaal ingezeept staat met je ogen dicht, hoor je een enorme klap uit de slaapkamer komen. En keihard blaren erachteraan. Loopt altijd op dit soort momenten. Dus jij in paniek eruit, weet je wel. En zoeken, weet je. Je ziet ook niks. Je trapt op een handje al, per ongeluk, weet je wel. Want je ziet niks. En dan ligt hij onder een la. Heeft hij een la uit de ladekast zo, bang, over zich heen getrokken, weet je. Zo'n stoeprand in zijn hoofd, weet je. Helemaal nou, huilen, bloed, sokken, nat allemaal. Nou, jij afdrogen, aankleden. Ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen. Dus weer alles uit, afspoelen en weer aandoen. En je zweet helemaal. Je krijgt die plakkleren ook niet meer aan. Nou, je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met gewoon even ontbijten of douchen. Dan doe je niks geks. Nou, inderdaad, ontbijten. Dat is ook zoiets. Dat was vroeger, nou ja, boterham met kaaskop thee was weg. Nou, tegenwoordig, voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, fluit, prakjes, bananen, liga's binnen heeft, ben je al een half uur aan het voeren en aan het duwen met dat lepeltje en deppen. En dan gaat er weer een beker melk overheen en dan moet hij weer schone kleren aan. En dan, nou ja, je propt zelf even wat naar binnen, boterham met kaaskop thee. Je bent aan het opruimen in de keuken en dan heeft hij in de kamer een glas wijn gevonden wat er nog stond van gisteravond. Weet je, rode wijn. En dat heeft hij dan in zijn haar gesmeerd, zo weet je wel. Mama, kijk, haren wassen, weet ik van hoe die daar aankomt. Ja, want zo gek doe ik niet als ik aangeschoten ben. Nee. Nou ja, er moet dan zout in, weet je wel, anders dan krijg je, ja. Dat hoor je dan, want anders kijk je er nooit meer uit. Heb je voor eeuwig een roodharig jongetje, nee. Je bent gewoon een half uur, drie kwartier bezig met ontbijten. Of bijvoorbeeld, ik bedoel, zo'n beer. Dan valt zijn beer weer in de wc tussendoor, weet je. Mama, beer moest poepen. Nou, dat heeft hij net zelf ook gedaan. Hij is zindelijk aan het worden. Dus die hele beer zit onder de stront. Vooral ook omdat hij zelf heeft geprobeerd om het eraf te krijgen, weet je wel zo. Nou, eerst hij dan weer helemaal verschonen, weet je, in bad. En dan die beer. En dat is een lievelingsbeer, dus je denkt, ik hang hem even snel buiten te drogen aan de lijn. Dat mag niet, want het doet zeer aan de oren van de beer. Dan denk je, nou, dan zet ik hem wel even op de verwarming. Maar dat mag helemaal niet, doet zeer aan de billen van de beer. Nou, voordat die beer onder de pan is, in een handdoek gewikkeld op een stoel bij de kachel in de keuken met een pleister op zijn oor. Nou, je bent, ja, doe je niks geks, maar dan ben je wel weer een half uur uit drie kwartier verder, weet je wel. Nou ja, naar buiten, weet je wel. Oh ja, voordat je trouwens sowieso de deur uit kan, er moet altijd iets mee wat kwijt is. Ken je dat effect? Er moet altijd iets mee wat je nergens meer kan vinden. Een doekje waar die zo. Dat moet ook dat doekje zijn, kan ook geen ander doekje zijn. Sleutels ben je zo'n beetje standaard altijd kwijt, weet je. Hij weet het al helemaal, mama, sleutels kwijt. Ja, mama, sleutels weer kwijt. Nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel, overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, ja. En dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken. Hij doet het heus niet expres, dat heeft hij gewoon een keer van mij gezien. Maar je bent dus weer een half uur verder, weet je. Nou, naar buiten. En dan moet hij in dat zitje aan je stuur, wat op de een of andere manier altijd zo geconstrueerd is dat je die beentjes helemaal een beetje moet ontwrichten om ze überhaupt. Zo, India. Hij zit helemaal, mama, niet te doen. Auw. Een lief jongetje, weet je. Als het nou een rotjongetje was. Nou ja, hij zit erin en dan moeten er ook nog allemaal veiligheidsdingetjes overheen tegenwoordig. En palletjes en dan moeten er op zijn buik 3 van die dingetjes zo bij elkaar komen zo. En het moet dan klik zeggen en het zegt nooit klik. Nee.
Nou, in ieder geval, hij zit erin. Je hebt je sleutels, je hebt je portemonnee, je hebt je moedertas. Je kan 6 weken wegblijven. Zoveel bananen, reserves, spenen, leeg, liga's, speeltjes, luiers, flesjes als je bij je hebt. Nou, je wordt al helemaal vrolijk. Je denkt, nou, het valt mee nog eigenlijk vandaag. Het kan erger relatief. Je bent al helemaal blij, je wil wegrijden. Stront. Het is altijd stront op dit soort momenten. Ja. Nooit als hij toch al in zijn blote kont staat. Nee, als hij helemaal ingepakt en helemaal met sjaaltjes, mutsjes, helemaal... En hij doet het nog niet eens expres, zeg maar niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Het is een lief, coöperatief jongetje. Ik denk sterker nog, ik denk eerder andersom. Nou weet ik het, ik denk andersom. Dat hij denkt, oh, als ik nou maar niet hoef te kakken. Het is een gevoelig jongetje, weet je wel. Die voelt ook die spanning van zo'n moment. Nou ja, oh, we gaan... Nou ja, alles onder de stront, weet je wel. Dus jij dat kind er weer van onderen die beentjes zo eruit rammen. Hij zit helemaal met zijn knietjes. Tongetje ertussen, ook nog mama. Je wordt nog verdacht van incest, ook nog eens. Tongzoenen met je eigen kind, weet je, ja. Nou ja, daar bloeden, daar is het zoenen. In ieder geval naar boven en dan verscholen op die commode. En hoe een afstand je ook houdt. Hoe voorzichtig je dat ook doet. Je moet altijd even je jas uitdoen, want er komt altijd een beetje stront aan je jas. Altijd. Hoe nieuwer de jas, hoe groter de kans dat er stront aan komt. En je ziet ook nooit wat vandaan komt. Zit er in één keer aan. Zit in één keer. Komt van boven of van achter, je weet het niet. Het zit sowieso... Nou, met hetzelfde lapje dan maar weer een beetje schoonmaken. Moeders stinken ook altijd een beetje, sorry. We kunnen er echt niks aan doen, maar er hangt altijd zo'n typische weeige walm om ons heen. Zo van, ja, van oude poep, ranzige melk en Chanel 5. Zo'n beetje dat. En vergeten deodorant. Een hele typische lucht is dat, ja. Je herkent het ook van elkaar. Hoi, zo ja. Wij kijken niet eens meer op, jongen. Hoi, zo even, jongen. Ja, het is verschrikkelijk. We kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes. Je zweet helemaal. Dat je jas ook even uit moeten doen. Nou, naar beneden. Oh ja, en dan wilde hij op dat soort momenten altijd zelf van de trap aflopen. En denk je, nou ja, die 5 minuten kunnen er dan ook nog wel bij. Dat maakt nu ook niet meer uit. Dus hij helemaal trots zo van die trap af, weet je wel, zo. En het gaat dan helemaal goed. En dan lazen die nog net even van die onderste trap treden. Tegen dat zelfgemaakte houten traphekje wat open staat, weet je. Waar aan de zijkant nog net zo'n schroef uitsteken. Oh! Als je er al lang af moet halen, maar ja, je denkt het komt morgen wel, want het is er gewoon nog niet van gekomen. En hij, want je komt nergens meer toe als je een kind hebt, dus hij ziet kans om eraan te blijven haken ook. Weer. Oh! Met zijn wang ook, weet je. Oh! Ja, maar dat je hem er ook echt helemaal af moet tillen ook, zeg. Nou ja, pleister erop, een zoentje, snoepje erin, troosten. Nou, je bent gewoon een half uur, gewoon drie kwartier verder met gewoon even een schone luier aandoen. Nou, weer naar buiten, kind weer in dat zetje met die dingetjes. Zal ik niet over uitweiden. En je hebt alles weer bij je en je wil wegrijden. Staat je fiets op slot, liggen je sleutels boven op de kamer. Doe je niks geks, doe je echt niks. Het gebeurt je gewoon. Nou, voordat je die sleutels dan weer te pakken hebt, ben je ook een half uur verder met kind er weer uit. Naar de buurvrouw, die heeft reservesleutels, je eigen sleutels halen boven, kind kwijt, hartaanval. Je denkt, die ligt onder een auto ergens, hele buurt gealarmeerd. Iedereen zoeken, er zit hier bij een andere buurvrouw in de tuin, die heeft een konijn, had ik al kunnen weten ook. Iedereen weer bedanken, nee het gaat wel weer, nee bedankt, ja ik kom morgen op de koffie. Nee, ik was gewoon geschrokken, nee het gaat er weer, bedankt, ja ik zie je straks. En als je dan pech hebt, en dat heb je op dat soort momenten, dan heb je je sleutels weer en je kind. Maar dan heb je weer je moedertas om de hoek van de deur laten staan, van die weer omstuit. Dat je naar boven rende voor die sleutels. Maar je denkt, ik ga nou niet weer dat kind er helemaal uithalen. Ik hou die fiets zo in evenwicht zo. Hij weet het al helemaal, hij zit helemaal zo. Nou, en inderdaad, je hebt met 2 vingers al bijna zo om de hoek van de deur zo'n hengsel van die tussen te pakken. Hele kind in de heg. Helemaal met heg en al plat op het paadje bij de buren. Helemaal op zich goed dat er een heg staat. Anders was het natuurlijk nog veel desastreuzer. Maar het is dan wel weer zo'n hulstheg zo, weet je. Oh. En hij,
was hier al gewoon. Oh. En hier ook. Oh, en die bek. Oh. Oh. Ja, en hij denkt dat het normaal is ook nog. Oh. Hij blijft onvoorwaardelijk van je houden. Wat erg. Dat is nog het meest hartverscheurende eraan. Oh. Hij denkt dat het er allemaal bij hoort. Oh. Is het inmiddels 12:30? Je had om 9:00 ergens moeten zijn, weet je. Het gebeurt je gewoon, doe je niks geks, echt waar niet. Oh. Als je er eentje ziet hè, op straat, een moeder met een kind op de fiets, dan moet je niet aarzelen, dan moet je gewoon even zo doen. Joe, joe. Dat zal ze niet eens gek vinden, zal ze zeggen, nou ja, bedankt. Nou. Het gaat wel, het valt mee vandaag, nou, bedankt. Nou. Dus, ja, dat moet je echt doen, ze hebben het echt nodig, eerlijk waar. Het is überhaupt al een wonder dat ze op straat is. Je ziet er ook relatief heel weinig hè, op straat, heel weinig. Er is onderzoek naar geweest. Er zijn er meer dan 1 miljoen in Nederland. Nou, je ziet er, hoogstens, moet je maar eens opletten, hoogstens 1 per dag. Meer niet, echt waar niet. De rest zit huilend onderaan de trap of bij de EHBO. Oh, wat een gedoe zeg.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: geen manager. Ik ben een inspirator. Ik speel geen rol als hoofdpersoon, maar die van een spectator. In dit bedrijf, daar werk je niet, hier doe je gezellig mee. Je collega als familielid. Je werk is ook privé.
1: Sjors, hey, heb je even...
2: Nu!

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik voor mono. Tot zo.
3: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
4: Mij niet hebben.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet hebben.
5: Mij niet hebben. Hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet hebben.
7: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

watch the sunrise, and see the dark explode with light.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren.

spectrum is green.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan jou.

I can feel it.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.